als Settel de Mati, als politische spectoren, als mens rukses van pipi, met er zelfs mens pobres ploren. Als Settel de Mati, tjes commensieel functionari,